0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen. En Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6, Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minima rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jurrie Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
2: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië, want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer, al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minimaal rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
3: We hebben veel gegeven. De blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, konden we misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
1: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. En de gebruikers van elektrische fietsen zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wouter Baert van Fietsberaad.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
1: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu dus terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering zit vandaag samen om maatregelen uit te werken om de woningnood te verlichten. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er dus een beter resultaat in.
4: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is de volgende tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm. Maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het nog warm, soms met mooie opklaringen. Tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Op donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen. Het wordt dan wel koeler, nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
2: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel korte als middellange en lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit er bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. En ook de korte afwezigheid, dat is minder dan een maand, die daalde fors. Al kan dat te maken hebben met een lichter griepseizoen. Nu, Securex wijst op het effect van bepaalde federale maatregelen, dus van minister Van den Broeke, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zat in de eerste helft van dit jaar nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
1: Dankjewel, Nina. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zaken. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
3: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. Voor woon-werkverkeer fietsen we al meer met een elektrische fiets dan met een gewone, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
4: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
1: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
5: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
1: En ook in Frankrijk zijn 164 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Er waren ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. Op verschillende plaatsen leidde dat tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schot, wat weten we intussen?
2: Wel, Mari Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen, omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen, en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis, dat zei Sanchez gisteravond.
6: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
2: Ja, de vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
1: Katrien van der Schoot, dankjewel. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
7: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de 0 op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
1: Volgens aanvoerder Yuri Tielemans hadden de Duivels op zich wel een goede match gespeeld.
8: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Morgen blijft het nog warm, met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal zieke mensen of mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
2: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel bij korte als lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. Het komt waarschijnlijk doordat artsen nu bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Zieken kosten werkgevers nu ook extra. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Het feit dat werkgevers in tweede en een derde maand een 30% solidariteitsbijdrage moeten betalen, ja, dat zorgt er ook wel voor dat werkgevers snel geneigd zullen zijn om bepaalde aanpassingen te doen om een terugkeer mogelijk te maken.
2: Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Heel vaak met mentale problemen. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
1: Oké, dankjewel Nina. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. En precies uur voor die nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in totaal, het aantal verplaatsingen, is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan van het fietsbeleid. En de gebruikers van een elektrische fiets zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
4: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
1: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
5: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
1: En tijdens de scholierenprotesten, ook in Frankrijk, zijn 164 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Op verschillende plaatsen in Frankrijk leidden de protesten al tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, onder wie agenten, leerlingen en schoolmedewerkers. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
2: Wel, Marie-Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis. Dat zei Sanchez gisteravond.
0: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
2: De vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
1: Katrien van der Schoot, dankjewel. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw AI-model begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties het wel of niet ondernomen had. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie. Dat roept vragen op over het toezicht, de veiligheid en de betrouwbaarheid van nieuwe krachtige AI-modellen. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
6: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
1: En bondscoach Mark van Bommel was achteraf toch tevreden over het spel van zijn spelers.
7: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brokke.
8: En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
1: Ook morgen blijft het nog warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Radio.

0: Yes, his God is all.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. In de eerste helft van dit jaar gaat het om een daling van bijna 7%. Dat meldt het HR-bedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is wel het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis kan dat komen door een gewijzigde houding bij artsen en werkgevers.
2: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
1: Van alle werknemers in de privé zit nog altijd ruim 3% langer dan een jaar thuis. Bij die langdurig zieken is de daling wel het kleinst. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
3: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
1: Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berks hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden tussen provinciaal gedeputeerde Ginny Beels en haar partij Vooruit. Vooruit zet de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. De partij wil dat ze haar mandaat als gedeputeerde opgeeft, maar dat is ze niet van plan. In dat geval zou het provinciaal bestuur, dat bestaat uit N-VA en Vooruit, geen meerderheid meer hebben. Het bestuur kan wel blijven werken, maar dat is verre van ideaal, zegt provinciegouverneur Cathy Berks.
4: Het is een interne kwestie bij Vooruit die mogelijk wel een impact heeft op de goede werking van de deputatie. En ik heb begrepen dat de vraag is gesteld aan Vooruit om te kijken hoe je met die zorg omgaat. Ik heb eigenlijk maar één hoop en dat is dat de deputatie op de best mogelijke manier kan functioneren en dat de provincie Antwerpen goed bestuurd wordt.
1: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen groot protest uitgelokt in verschillende Spaanse steden. Maar na bemiddeling van de stad Madrid gisteren is er nu een oplossing gevonden voor de vrouw. Dat vertelt Sven Tuitens.
5: Ze heeft wel een nieuw huurcontract gekregen, dus ze heeft een contract van 8 jaar gekregen, waarin staat dat haar huur maximaal 30% van haar netto-inkomen zal zijn. En ze komt er heel goed uit, want tot voordien betaalde ze €450. En volgens die nieuwe regeling gaat ze maar €435 per maand betalen. Dus dat is een complete overwinning voor haar.
1: Het weer vandaag vrij zonnig en heel warm. Maxima van 29 tot misschien lokaal zelfs 30 graden. Ook morgen blijft het warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Tony Janssens. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 2 datacentra heeft vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En ook 2 vrachtschepen met militaire lading, 1 in Odessa en 1 op de Zwarte Zee. Naast zijn aanvallen op Oekraïnse doelwitten bedreigt Rusland ook steeds meer de buurlanden. Onze defensiechef Frederik van Sina is ongerust dat Rusland plannen heeft om buurlanden van Oekraïne aan te vallen en op die manier het westerse bondsgenootschap, de NAVO, te testen.
2: Dat kan een soort valse vlagoperatie zijn, hè, door met Oekraïnse drones die ze buitmaken op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. De Russen zijn meesters in het flirten met die grens, tot nu altijd onder die grens, maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
1: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over de dreiging van Russische drones die ons land overvliegen, sabotagepogingen of hacking. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete gekregen hebben geen geld terugbetalen. Ook al rekende het een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. En daarom was er een klacht ingediend bij provinciegouverneur Cathy Berks. Maar die kan naar eigen zeggen weinig doen of helemaal niks doen, omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar een rechter stappen om zijn gelijk te halen. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg vandaag niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
3: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
1: We krijgen vandaag misschien wel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Met temperaturen van 28 tot zelfs lokaal 30 graden. En ook morgen kan een historisch warme dag worden. Heel abnormaal voor deze tijd van het jaar, zegt weervrouw Jacot Brokke.
4: Het is zeer uitzonderlijk dat we deze temperaturen nog zien zo laat op het jaar. Het kan inderdaad te maken hebben met de klimaatcrisis, maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen op zo'n kleine uitzondering. De UV-waarden die zijn natuurlijk iets lager dan in de zomer, maar toch is het elke dag van het jaar een goed idee om zonnecrème te smeren. En ja, profiteren nog van nu die temperaturen zo hoog zijn, want vanaf donderdag krijgen we opnieuw regen en dan gaan de maximumtemperaturen een stuk lager liggen. Al iets normaler voor de tijd van het jaar, rond een graad of 20.
1: Wonderlijk warm dus vandaag, ook morgen warm met mooie opklaringen en tot 28 graden dan. Morgenavond al kans op wat regen en dan donderdag in de loop van de dag wel wat opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
2: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen, gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
1: De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft, omdat ze niet loyaal zou zijn. Maar Beels weigert dat. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
3: Als Ginny ons onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk. Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard.
1: De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen. Ook al rekende de stad een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. Daarom was er een klacht ingediend bij provinciegouverneur Cathy Berks. Maar die kan naar eigen zeggen niks doen omdat Mechelen de toeslag intussen heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar de rechter stappen om zijn gelijk te halen. Tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro en ook diesel wordt goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is en of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld, zegt Werner Annaert van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.
4: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
1: Het weer, het wordt uitzonderlijk warm vandaag, tot 30 graden lokaal. Ook morgen blijft het warm tot 28 graden. Soms ook met mooie opklaringen. Morgenavond kans op regen. Donderdag opnieuw wat opklaringen vanuit het westen en wel wat koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De inflatie is weer fors gestegen deze maand. Vanmiddag komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En er wordt weer veel voedsel verspild in Vlaanderen. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog. En dat is geen goede zaak, zegt professor economie Stijn Baert van de UGent en lid van de indexcommissie.
2: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt, zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
1: En de brandstoffen worden morgen iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal 2 euro en 1 cent per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Vanaf morgen daalt de prijs met bijna 1,5 cent per liter. Bij een grote bestelling betaal je dan maximaal 1,5 euro per liter. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstof wel erg duur door de onrust op de internationale markten. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Die gesprekken zaten gisteren in de laatste rechte lijn toen ze plots moesten worden stilgelegd. Minister Krevits en een kabinetsmedewerker waren onwel geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest daardoor worden uitgesteld naar morgen. Ja, Heidi van Rompuy, als ze gisteren bijna klaar waren, betekent dat dat het straks een korte vergadering zal worden?
3: Wel, Diependalen zei gisteren dat ze nog maar een kwartiertje nodig hadden, maar ik denk niet dat ze er vandaag zo snel zullen uit zijn. Want bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog wat punten zijn die zij willen uitklaren in dat finale voorstel dat op tafel lag. Er zou wel al een akkoord zijn over de grote lijnen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de registratierechten op woningen, de prijs van de dienstenchecks en het beperken van het groeipakket tot 23 jaar. Maar Vooruit wil dan bijvoorbeeld dat er nog duidelijke afspraken worden gemaakt over waarop er dan precies bespaard zal worden binnen bepaalde domeinen.
1: Ja, en worden het dan toch weer nachtelijke onderhandelingen?
3: Het is wel duidelijk dat niemand dat wil na wat er gisteren gebeurd is. Daarom komen om 1:30 de kabinetchefs van de ministers eerst samen om alles technisch nog uit te klaren. En dus om 3 uur is het dan aan de minister zelf.
1: Oké, dankjewel Heidi. De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft. Gisteren zette Vooruit de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. Maar Beels weigert haar mandaat terug te geven. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
4: Als Ginny ons onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk. Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard. Hè.
1: In Brussel betogen bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van de organisatie 11111.
5: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
1: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herijgers van Broederlijk Delen.
6: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
1: Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat dan meestal over groenten, maar ook fruit en vlees. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
7: De supermarkt. Je vindt er alles, maar je koopt dan ook al eens te veel. Geef deze klant toe.
8: Ik gooi ook af en toe iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
7: Een deel van het weggegooid voedsel is GFT en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wenner Annaert van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
9: Als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
7: En wat doen deze klanten om verspilling tegen te gaan?
10: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had.
11: Als de tenminste houdbaar totdatum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
12: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
7: Geen voedsel verspillen, het is duurzaam en goed voor de portemonnee.
1: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
13: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen, gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
1: En Estland beschuldigt Rusland er intussen van verantwoordelijk te zijn voor een brandstichting in een dronefabriek in augustus. De overheid in Estland heeft niet gezegd hoe ze tot die conclusie is gekomen, maar het incident lijkt op andere sabotagedaden van Rusland, zoals er de afgelopen maanden meerdere zijn geweest in Europa. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat de bondgenoten eensgezind blijven en dat ze Oekraïne net meer zullen steunen.
14: Because the best response to any action in this grey zone of what Russia is doing is more support for Ukraine instead of less support for Ukraine. Because in the end what they want to do is divide us.
1: Het weer, het wordt zonnig en warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en temperaturen lokaal tot 28 graden. De inflatie stijgt deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Daarmee begon dit nieuws. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De inflatie is opnieuw fors gestegen deze maand. Straks komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En in Frankrijk is er in het hele land massaal studentenprotest. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen als gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Professor Economie Stijn Baert van de UGent waarschuwt wel voor koopkrachtverlies.
3: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
2: Diesel en benzine worden morgen wel iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal 2 euro en 1 cent per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is 2,42 euro per liter. En ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstoffen wel erg duur door de onrust op de internationale markten. Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
4: In de supermarkt vind je alles, maar je koopt dan soms te veel.
5: Ik gooi ook af en toe iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
4: Een deel is GFT-afval en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wenner Annaert van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
6: Als je het is berekend voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro... aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
4: Wat doen deze klanten om verspilling te vermijden?
7: Als de tenminste houdbaar totdatum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
8: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
9: Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
4: Geen voedsel weggooien, dat is duurzaam en goed voor de portemonnee.
2: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. Volgens de burgemeester verbleven in het huis seizoenarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
10: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
2: 2 andere bewoners van het huis zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel waren geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
11: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 2:30 en om 3 uur is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
2: In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van 11.11.11.
0: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
2: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
12: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
2: In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs ontstonden gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard, je bent ondertussen in Rijssel, vlakbij de Belgische grens. Hoe verlopen de scholierenprotesten daar?
13: Wel, op dit moment vrij rustig, Katrien. Ik sta hier tussen een paar honderd jongeren. Maar daarnet ging het er toch wel steviger aan toe. Er werd hier bijvoorbeeld een vuilniscontainer in brand gestoken. Maar de brandweer is hier net komen blussen. En de politie is hier nu ook net aangekomen, bewapend met schilden. Waardoor dus eigenlijk wel een deel van de jongeren vertrokken is. Maar het is hier wel stevig geweest, hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld. Ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel overal. Zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En dus zoals je daarnet al zei, ook de voorbije dagen liep het al stevig uit de hand. Toen vooral rond Parijs met honderden arrestaties tot gevolg. En ze zijn niet de enige die boos zijn. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk weer neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Net nu de Franse regering deze week net meer wil gaan besparen. Dus betogingen overal, boze scholieren, boze ambtenaren. La France est en colère, hoor je overal. Frankrijk is boos. En dat een half jaar voor de verkiezingen.
2: Bedankt voor je verslag, Jeroen, vanuit Frankrijk. Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. We begonnen met de inflatie. Die is deze maand opnieuw gestegen van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer daarover ook in de van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen. En ook pakketreizen werden duurder dan in september vorig jaar. De lonen stijgen dan weer niet even sterk. En dat heeft gevolgen voor onze koopkracht. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
2: Wat je op zo'n moment moet doen, is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op, dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
1: De Vlaamse ministers komen straks opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen nadat de gesprekken gisteren werden stilgelegd. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
3: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 14:30 en om 15:00 is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
1: De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement is uitgesteld tot morgen. Vlaamse minister van Onderwijs, Joël Demeers, is gestart met de lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Limburg. Demeers heeft een rechtendiploma van de KU Leuven en behaalde daarna ook een master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Nu gaat ze opnieuw bij studeren. Ze volgt in avondonderwijs de opleiding Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs. Of het ook echt de bedoeling is om zelf voor de klas te gaan staan, is niet bekend. In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard is in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er ook deze voormiddag zwaar is actie gevoerd.
4: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
1: Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten ook veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Précaution, on a beau mettre des croisillons.

dekken te kap. Stil of ik aan, ik heb het stil, ik heb je gedap. Stil, ik heb je gedap.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met ernstig gehoorverlies. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt het elektrische prikkels rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Zo'n implantaat is normaal goed zichtbaar, maar daar komt met het nieuwe model verandering in, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
2: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorsijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
1: Zo'n 6.000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het nieuwe onzichtbare type is voorlopig enkel voor volwassenen beschikbaar en wordt in ons land nog niet terugbetaald. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen Gyms buitgemaakt. Dat bevestigt het moederbedrijf Colruyt. Het datalek dateert al van deze zomer, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt had het in het begin over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 van de 85 gym fitnessclubs in België. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de gedupeerden, waarin staat dat ze moeten opletten voor phishingmails of phishing-sms'en. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen om een akkoord te sluiten over de begroting. De Vlaamse regering is op zoek naar nieuwe inkomsten en besparingen om die begroting voor volgend jaar in orde te krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al heel dicht bij een akkoord. Maar die gesprekken moesten toen opgeschort worden. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. De Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de wooncrisis aan te pakken. Na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden. Bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. Ook de vakantie- en kamerverhuur wil de regering strenger aanpakken. En er komt ook een tijdelijk verbod op aankopen door fondsen die woningen aankopen of er snel geld mee willen verdienen. Vrijdag stemt het parlement over die maatregelen. En het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Het werd op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Dat vertelt weer vrouw Sabine Hagedoorn.
3: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar. Ook morgen trouwens wordt het nog zeer warm. Temperaturen verwachten we tot 27 graden in het centrum van het land. Iets minder warm dan vandaag. Maar ook dan is er kans op een temperatuurdagrecord.
1: En meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Greetje. Echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan de tijd.

glimlach echt niet kwijt.

0: Classics. Radio 1. Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De ministers van de Vlaamse regering zitten straks opnieuw samen om verder te praten over de begroting. Morgen moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Die is gisteren uitgesteld nadat de begrotingsonderhandelingen onverwachts moesten worden stopgezet. Volgens Diependalen was het akkoord op dat moment eigenlijk al bijna rond. En ook minister van Omgeving Jo Broens van CD&V hoopt dat er niet te veel meer gediscussieerd hoeft te worden.
1: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
0: Vanmiddag hebben de kabinetchefs van de minister ook al samengezeten om de technische details uit te klaren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht uit wraak omdat ze hem hadden verlaten. Maite Piese volgde haar getuigenis.
2: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
0: Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen Gyms buitgemaakt. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek dateert al van deze zomer, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt had het in het begin over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 vestigingen van Gyms in België. Colruyt stuurt vandaag nog een mail naar de gedupeerden, waarin staat dat ze moeten opletten voor phishingmails of phishing-sms'en. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé, sport- en zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd €100.000 in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. De Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de wooncrisis aan te pakken na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden. Bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. En ook onder meer de vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb wil de regering strenger aanpakken. Vrijdag stemt het parlement over de maatregelen. Sport. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. En het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Het werd op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Dat vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
3: Vanmiddag om 2:50 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm, zo laat op het jaar.
0: En intussen is het nog warmer geworden. In Ukkel is het al 28 graden geworden. In het oosten van het land kan er 29 graden gehaald worden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag, met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen, bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van twee kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen om verder te onderhandelen over de begroting. De hele namiddag hebben de kabinetchefs van de ministers eerst de technische details uitgeklaard. En een half uur geleden zijn de ministers dan zelf rond de tafel gegaan. De onderhandelingen moesten gisteren in de laatste rechte lijn worden stilgelegd. Volgens CD&V-minister Jo Broens hoeft er niet veel meer gediscussieerd te worden, want het akkoord was bijna rond.
2: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
1: Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren, was iets voorzichtiger bij het binnenkomen.
3: Maar ja, we zitten in de laatste fase. Het is ook een loodzware opdracht natuurlijk om zo'n grote oefening te doen. Uw begroting moet op orde, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk belangrijk, want met een failliete begroting ja, kan je niet investeren in de zorg. Gaan erop doorwerken tot laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit.
1: Morgen om 2:00 moet Vlaams minister-president Diependalen van N-VA zijn septemberverklaring geven in het parlement. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht uit wraak omdat ze hem had verlaten. Maite Piese, jij volgt de procesdag. Wat heeft de moeder allemaal verteld?
4: Ze heeft hier heel sereen en waardig getuigd. Ze had het over wat voor een knappe en plichtbewuste meisjes Maud en Ona waren. En ze vertelde ook hoe haar ex-man haar begon te bedreigen toen ze beslist had om van hem weg te gaan. Ze was bang van hem, maar ze had nooit gedacht dat hij hun dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodsstrijd.
4: Ja, ze heeft nog altijd heel veel last van wat er gebeurd is, de moeder. Ze heeft slaapproblemen, gaat naar een psycholoog en heeft haar werk moeten stopzetten. Ze denkt elke minuut van de dag aan haar dochter, zegt ze. Een opvallend moment was nog toen de voorzitter aan de beschuldigde vroeg of hij nog iets wilde zeggen aan zijn ex-vrouw, maar hij antwoordde droogweg nee. Geen spijt of geen excuses dus. Maar dat had de moeder ook niet verwacht. Donderdag volgt de uitspraak over zijn schuld.
1: Dankjewel, Maite. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé-, sport- of zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu toe bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
6: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
7: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzenden.
6: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
8: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand.
6: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
1: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna aflopen verlengen met 2 jaar. Ook de verhuur aan toeristen en de kamerverhuur moet strenger worden. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in Madrid nadat de 87-jarige Marie Carmen haar woning verplicht moest verlaten. Maar of die actievoerders hun kamp op het Centrale Plein in Madrid nu zullen opbreken, is nog maar de vraag, zegt correspondent Sven Duytens.
9: De mensen in het kampement die hebben al een bericht gestuurd. Die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. Want het is allemaal wel goed wat hier staat. Maar we willen weten wat die inhoud juist is. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten. Omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
1: En intussen wordt er ook in andere Spaanse steden al gekampeerd. In Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en extra middelen. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd door leerlingen. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer ook in Rijssel. Jeroen Rijgaard volgde daar de betoging.
10: Jessica heeft een bordje mee met daarop het woord grève, staking. In het rood, maar met de G in het zwart.
11: Vous avez une grève?
12: Oui.
11: Et qu'est-ce que c'est?
12: Une petite révolution.
10: Grote woorden, maar volgens haar is zo'n revolutie nodig. Ze is verpleegster.
12: On manque de moyens pour s'occuper correctement de nos patients.
10: Het is één van de sectoren die er vandaag op straat komen. Naast leerkrachten, politieagenten, brandweer, onderzoekers en bijvoorbeeld ook leerlingen zoals Fabien. Hij heeft een spandoek gemaakt met alles wat er volgens hem verkeerd loopt in het onderwijs.
13: Manque de prof, parce qu'il y en a pas assez, clairement.
10: Samengevat, te weinig leerkrachten en te grote klassen. Maar de Franse begroting kleurt bloedrood. En dus worden deze week nieuwe besparingen verwacht. Maar dat zij die hier op straat komen vandaag daar ook zouden moeten voor bijdragen, dat vinden ze hier niet terecht.
14: Il y a pas assez d'argent, je suis pas d'accord, je conteste réellement cette décision de l'argent, il y en a. La question c'est la question de la répartition des richesses qui aujourd'hui n'est pas au cœur des débats publics.
10: Er is geld, zeggen ze. Haal het waar het zit, bij bedrijven en bij de rijken.
1: Nog een sportbericht. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt nu een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. Het is uitzonderlijk warm vandaag. In Ukkel werd het warmer dan 28 graden. Daarmee is het oude dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers, die zijn hervat. Morgen wordt Vlaams minister-president Diependalen verwacht in het parlement om daar zijn septemberverklaring te houden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van twee kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De ministers van de Vlaamse regering zitten opnieuw bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt vanavond dan toch een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Heidi van Rompuy staat op het Martelaarsplein in Brussel.
3: Voor N-VA en CD&V is het duidelijk. Ze stonden gisteren al op een zucht van een akkoord, dus is het niet de bedoeling dat er hier vanavond opnieuw over alles gediscussieerd wordt. Want dan dreigt de puzzel niet meer te kloppen, zei CD&V-minister Broens. Maar bij coalitiepartner Vooruit klinkt het toch iets voorzichtiger. Volgens vice-minister-president Melissa de Prater ligt er toch nog werk op de plank.
4: Tuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen terechtkomen. Het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase.
3: Morgen namiddag om 2:00 moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. En die deadline wil hij niet nog eens missen.
2: De federale regering zal overmorgen, 1 oktober, nog geen akkoord kunnen aankondigen over de overname van de kernreactoren in ons land. Dat heeft onze redactie uit meerdere bronnen vernomen. Eind april kondigde de regering plots aan dat ze onderhandelt met uitbater Engie om al de 7 kernreactoren over te nemen. Dat moest dus tegen 1 oktober rond zijn, maar intussen blijkt dat er nog verschillende punten moeten worden uitgeklaard. Zo is er discussie over het lopend contract voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 en ook over de kostprijs van de ontmanteling van de reactoren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op 2 kinderen in Waardamme bij Oostkamp heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen, omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Maite Piese volgde deze procesdag.
5: Sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
6: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
5: De moeder zei dat ze elke minuut van de dag aan haar dochters denkt.
6: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries.
5: De vader kreeg van de assisevoorzitter de kans om nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw, maar hij kreeg niks over zijn lippen. Geen spijt of excuses dus. Donderdag zal de jury hier oordelen over zijn schuld.
2: De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docureeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De reeks maakt duidelijk wat los, zegt Margot Bulens van Stop It Now.
7: Sinds bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
2: De docureeks Het Bestaat loopt op streams. De eerste aflevering was vorig weekend ook te zien voor wie geen abonnement heeft. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
8: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
9: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant
0: waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzenden.
8: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
9: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand.
8: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
2: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen verbieden en bestaande huurcontracten automatisch verlengen. Ook de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb en de kamerverhuur moet strenger worden. De regering reageert daarmee op het grote protest in Madrid na de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen. Op het centrale plein in Madrid is een protestkamp gegroeid. En ook in andere Spaanse steden ontstaan kampen, zegt correspondent Sven Tuytens.
10: Dat is ook de grote angst van de regering. Zij willen dat het beperkt blijft tot Madrid en zeker niet gaat uitbreiden tot andere steden, waardoor ze het protest niet meer onder controle krijgen. Dus dat is, daarom was het zo belangrijk om vandaag al iets te geven, om goed nieuws te brengen, maar het is nog niet helemaal rond. Het moet nog gestemd worden. En dat heeft de regering ook gezegd. Wij weten dat niet iedereen gelukkig gaat zijn met dit verhaal. En dat is ook zo. De mensen op het plein zeggen, dit is niet helemaal wat wij wouden. Wij willen nog veel verder gaan en wij willen vooral de details kennen.
2: En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat. Onder meer ook in Rijssel. En daar volgde Jeroen Rijgaard de betoging.
11: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen vrij zonnig in het begin, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer. Blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers. Die zijn hervat. Minister-president Diependalen hoopt vanavond een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7:00. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. Sinds de start van de reeks vorige week kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen, zegt Margot Bules van Stop It Now.
2: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
1: De ministers van de Vlaamse regering zitten nog altijd bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt nog altijd dat hij vanavond een akkoord kan bereiken. N-VA en CD&V zeggen dat het akkoord gisteren eigenlijk al bijna helemaal rond was. Maar volgens Vooruit ligt er toch nog werk op de plank. Dat zei vice-minister-president Melissa de Prateren voor het overleg.
3: Natuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen nu terechtkomen. Ik denk dat iedereen snapt, als je zo'n zware inspanning doet, dat iedereen daar natuurlijk wel ook iets van zal merken. Maar het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot het laatste moment, om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase. Het is nu belangrijk dat alles correct en eerlijk verdeeld wordt.
1: Morgen om 2:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn begroting en zijn beleid toelichten in het Vlaams parlement. In Kortemark, in West-Vlaanderen, is een nieuw waterbekken in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bekken is 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve. Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
4: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar kennen we natuurlijk nog altijd een lange droge periode. En dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn, ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
1: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. Op dit moment is ze burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral veel jongeren bleven thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen, met lokaal ook kans op onweer. Het blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, Neelgeavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
3: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
2: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
1: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
4: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg. Wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
1: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
5: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
1: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2% naar 3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wedstrijdjournalist Benedikt Koesement.
2: Gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid bij werk.
1: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
3: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op, want het land is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
1: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
3: Ja.
2: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring. 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
4: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
5: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
4: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
1: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
6: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
1: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vanavond in de afspraak.
2: En finaal, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
1: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft de Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
3: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen, zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein-Trambus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
2: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in één keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
1: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
3: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
4: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
1: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees, and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.